0: the single digits. 95-86. By Ayton. Lakers trying to make a push. LeBron serves it. He will step back. Connect for three.
1: Hij vreft jou uit de 6. Ja, gewoon slos is er.
0: Lakers on a 7-0 run.
1: Ja, dan doe ik het maar op zoet. Dat is toch zaal. Dat is de zwaan die man daar in hond.
2: James still getting it done. The left-handed drive and then knocks down the three. Brings him back.